aardig. En wat de ventler lachen zegt, zo lach het hem al. Lach het, lach het, lach het, lach het, lach het, lach het, lach het, lach het, lach het, lach het is zo raar die mot mee.